Het ruikt naar bier en god, dat is fijn. Het geurt naar bier van Londen tot Berlijn. Het ruikt naar bier en laat ons vrolijk zijn. Zit vol uilenspiegel en neefjes van Tijl. Vol boeren en meiden in Breugelse stijl. Zit vol noordenwind die bijt in de mond van